0: heel is immers lauw.
1: Zou, zou, zou.
2: Mijn kind zou maar blijven lauwen.
1: Zou, zou, zou.
3: Genau. Wat doe je nou? Ha, wie zit leed?
0: Wat wie denn du?
2: Iemals, hè? Ha, wo steckt haar lauwe drin?
3: Frage mal, wo zijn we denn?